bring your girl round and round, do-si do, Dash War, Hank Snow met zijn Music Making Mama from Memphis, Tennessee. Uit 1951 of RCA Victor, Hank Snow, Nova Scotia, Canada. Oké, we gaan jetzt terug richting de Sun Studio. Nog eenmaal terug richting de 706 Union Avenue, de Sun Recording Studio van Sam Phillips. Uit 1957, Ron Schmitter met zijn Sweet Sweet Girl.

Bebop, rockabilly music uit Memphis, Tennessee, 1957. Marilyn Gresham was dat met zijn Sugarfoot Baby. En gespeeld hem als in een kleine lokale recording studio, Memphis, Tennessee. En van Memphis, Tennessee gaan we jetzt richting West Coast, Californische West Coast, rockabilly. Wat zijn we jetzt hier? Glenn, met Everybody's Moving.

Yeah, Friday Night Rumble. Dat is waar, Jumpin' Jupiter met Bip Bop Boom. Oké, we rocken Bob Stompstrolige Middelig Writer. En deze Rocking 50s Rock'n'Roll Zendonk. Lonnie Barron, Army Edge hier met Lost John.

was John van Bowling Green. Dat was Lonnie Barron. Oké, we gaan nog een klein beetje terug richting de vroege Hillbilly Chai. 30 keer, 40 keer jaren met Roy Acuff en de Smoky Mountain Boys. Zijn de golden grote bloedetijd waren die 30 keer jaren onthoog. Tweede Weltkrieg era bis ongeveer 1945. Die nächste platte van hem, je hebt een plattenspieler. Dateert, het was in de pre-war tijd, 1947. Roy Acuff en de Smoky Mountain Boys, samen met Paul Falks, all the time.

Texas, Honky Tonk, waters van James O'Gwynn met zijn versie van de Mule Skinner Blues. Honky Tonk Music, Texas, en we spelen heute ook nog No Money in This Deal van Joss Jones. Beide songs eingespeeld in de legendaire studio van Bill Quinn, Houston, Texas in de 50s. Okay, van Hillbilly gates weiter richting Rockabilly. Walter Brown, how are you here? Mit seine Jelly Roll Rock!

0: Joshua, Piano Red. In duet met Bertha Colbert, a real young chick. But ain't nobody's fool. Een live show uit 1955 komt, veröffentlicht in 1956 over Usher en Victor. Oké, voor einde maand hebben we in deze Rocking 50 Sendung een stunde lang piano, boogie woogie gespeeld. Piano, rhythm and blues en rock and roll. Inclusief natuurlijk ook erbij Piano Red. We gaan jetzt terug richting Nashville, Tennessee. Men gelooft dus vast niet, aber ook in Nashville gab es damals in die 40er jaren een omvangrijke rhythm and blues scene. Als einer der ersten stunden erbij, 1946. Das war Cecil Gant met 9th Street Jive. Boogie Woogie!
1: And I'll be all right.

Fantastic rockabilly music by Restless met Long Winding River. Nog eenmaal terug richting de Gold Star Recording Studio van Bill Quinn in Houston, Texas in de 50s met die allereerste platte single van George Jones. 1954, Houston, Texas. George Jones, no money in this deal.